As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

want ik weet dat ik ze gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat maar op aan jouw face. Wat een omsteek.

Jij was beautiful, een bouw voor het wees. En ik was zo verskrik en verskrik ik lief voor jou. En ik en jij het op grafden, op treinen, op voortverleiden. Ze achters iets gevrij en nou is jij en jouw man. Bouw computer en een list. En last winter, you tried to cut above your wrist. En nou schrijf

was jouw woorden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al hij sweet, sweet, dan van mij zei, terwijl je zweet, zweet, om mijn arms leidt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, dat kon dan naar die rook en die zweet.

ooit ben. Vir my soenie en dis miskien soos een story uit die huis genoot. My een aanskielik vir my weg is. Dis miskien soos een story uit die huis genoot. My een aanskielik vir my weg is.

jij die melktrein aan en aan die nachen rijdt tot aan de kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het gedroom, ons het een bouw

Patasa en Jane M Studio in New Orleans, Louisiana gemaak en voor opnames in 1956 by die Sun Records in Memphis, Tennessee. Hy later ook bekend geword aan sy trefferlyste top country musiek opname uit die 1960s en 1970s. Crazy Arms het 300,000 exemplare in die Suidelike Verenigde State verkoop, maar 1957 treffer Whole Lotta Shakin' Going On het Louis wêreldwyd bekend gemaak. Hy het dit gevolg met die groot treffer Great Balls of Fire, Breathless en High School Confidential. Hier sy met Breathless, Jerry Lee Lewis.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Die klanke van Bok van Blark met My Creed. Net voor de Travelling Wilburys met End of the Line. En Juanita Du Plessis sê vir ons, ons koning kom. Die tijd is so 20 minuten oor 12, dis maandag die 8e juni. Goeiemiddag vrienden en bye bye. Welkom by die maandag weergawe van die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte ook veel geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek breed my collega pastoor Jean-Kilian bye bye dankie sê vir weer eens op pijkprogram. Jy kan vir Jean-Kilian weeksdaan kry tussen 9 en 12 by Jean-Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou, dis maandag in die kontry, vrienden. Ons weet ons nou allemaal al teen die tyd. Maandag is dan nie van die lekkerste dag, die eerste dag van 'n nuwe week. En naweek is verby. Nou, eers weer 5 dae voor het vrydag en naweek is. Maar gaan die tyd vir jou so 'n bietjie korter maak vandag met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. So, vandag in Kombuiskas Kanaris, vrienden. Deel ek met julle goue ouwe en dit is ons allemaal is ons nou maar lieve koeksisters. En ek het die heerlikste broodsisters recept wat ek vandag met julle wil deel, wat jy nou met oorskiet brood maak, soos koeksisters, wat jy met oorskiet witbrood maak, en dan het jy natuurlijk een stroop wat jy aan mekaar slaan, en dan, nou, dan diep braai jy nou jou brood, en dan doop jy dit nou in die stroop. Het is soos een koeksister, maar hy word met brood gemaakt, en dat ek jou vertel vir diegene wat het nou al probeer het, en wat het al geëet het, sal nou saam met my stem, is een absolute wenner, en definitief een groot merk en haar recepteboek maak vandag vir hierdie broodsisters. Is absoluut heerlik julle. En dan deel ek ook met julle, vir diegene wat ek wil so'n bietjie sousse ook met julle deel. Ek het al baie disse met julle gedeel. En baie keer is hy ou nou miskien een beestbraai of soos die Engelsman is wil sê, een steak of enig iets van die aard of is het nou miskien een stukkie hoenderfilet wat jy op die kole braai. Dan is het mos nou lekker om saam met een sousie te geniet. En ek het al die verlede met julle kaassaus gedeel. Nou vandag wil ek met julle een cheddar melt saus deel. Dit is dan natuurlijk een saus wat champignone en kaas in het. En dit is een heerlijke recept hier jylle. So vir diegene wat nou wil leer om lekker sausse te maak saam met hulle disse. Hierdie is nou een van die wat jy nou rechtig ware merk kan maak in jou boek. En dit is een recept wat jy soms so uit die kop uit kan onthou. En as jy nou iets aan mekaar staan, of as jy by mense is, ek het al by mense gekom, dan is die ouwens nou bezig miskien om vlees te braai of steak te braai. En dan sê die ouwens sê, ja, die kaas sousel nou lekker wees saam met die, of een cheddar melt sousel nou lekker saam met die steak gaan. En dan om aan mekaar te slaan, daar is so makkelijk. En dit is wat ek vandag vir julle wil wys. So hierdie cheddar melt sous is natuurlijk perfect vir steak en vir 'n hoender snitsel, soos die Engelsman sal sê. Baie, baie lekker julle, en regtig waar so makkelijk om te maak. So dis Kombuiskas Kanaris vandag, vriende, hier die heerlijke saus en natuurlijk broodsisters. Tyd so 22 minuut oor 12, goeiemiddag, jy is ingeskakel op die middag samen zijn.

Marnie Jackson hier vir ons die hemel weet. Net oor het Christijn met de ma en Roan de Toy sê vir ons, dit sal lekker wees, dankie. Tijd so 5 minuten voor een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek het natuurlijk die voorrecht vandag om een nieuwe kunstmatige intelligentie muziekvrijstelling met julle te deel en die snitse naam is natuurlijk Roeper en die liedje is oorspronkelijk geskryf deur die Weskus Duchess en die muzikale verwerking is behartig deur Quentin Lawrence. So Roeper is reeds etlike jare terug geskryf, nou wel die liedje langer reeds bestaan het, het eerst gedurende hierdie jaar gevoel asof die tyd nou reg gaan wees om die boodskap daarvan met ons as luisteraars en die publiek te deel. Nou die liedjie dra een diep emotionele boodskap en spreek opreg tot die hart van elke persoon. So dit is wat ek vandag met julle deel, Quentin Lawrence en die Weskus Duchess, sy nuwe titelsnit met die naam Roeper. Vir die eerste keer hierop Luister FM.

naast de kopjes koffie, die lucht alweer koud en nat. Je toekomst leen nou in een ander land, hoor, het breekt mijn hart.

0: klanke, Koos Doops, sprookie vir een stadskind, Lochner de Kok en Richard van de Westhuis en tussen treine. En skop in die laatste hier af van mooi muziek op een maandag. Billy Joel, She's Always a Woman. Ons speel Hardstaff vandag se woord van Hardstaff, botterwoord, B-O-T-T-E-R-W-O-O-R-D, botterwoord, net sê, dink, net soos wat botter gespel is, net soos wat woord gespel is, saam een woord, botterwoord. Maak vir my, sy gebruik om in een sin, en dan sê die vir my die sin, na die WhatsApp-lijn toe. Rij vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf die 4de juni betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 per liter vir diesel. Vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om op die laaste vrijdag van elke maand groot prijse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is ook maandag tot vrijdag 6 uur die ochend tot 6 uur die aand en saterdag 6 uur die ochend tot 12 uur die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM, weer.
0: Ons kyk na jou weer dinge vir môre, Dinsdag 9 Junie, Aliwal Noord 9-16, Bishu 11-18, Kraddock 8-16, Dispatch 12-18, Oost-London 15-19, Fort Beaufort 9-17, Graaf-Reinet 8-16, Gramstad 11-19, Jeffreys Bay 11-21, Mthatha 10-18, Port Alfred 15-19, Port Elizabeth 14-19, Port St. John 16-20, Queenstown 7-15 en Uitenhaag 12-19. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 9 Junie.

0: Watershed, Shine On Me voor Diane en die klanken van Arno Karstens en Bo natuurlijk in die Rolling Stones weergawe van Cry To Me. Ek sê vir jou tot ziens, jy met een lieflike avond verder, dankie vir die lekker saamkeer op die Picnic Drive op die maandag. Jy gaan lekker keer saam met André en Kobus Albert, is die maandag aan lekkerte, saam met Vinkel en Koljander tussen 6 en 9, soos ouder gewoond. Ek speel uit met een lekker classic nummerkie net na die. Tot morgen, tot ziens.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Ebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: maar amper zoiets.
1: Wat is nou een kruid?
0: Nee. Dat is ons, toch?
1: Dat is recht. Hij zei, was ook nog zo vinnig tot in iemands dorp. Nee.
0: Nou ja, kijk nou net. En dan zie je mij ons, laat weet voor ons. Om die dippen na, bieke.

0: Als hij lekker club weer voor kies met Have I Told You Lately, Zak van Niekerk, ze Tommy Dippenaar. En ons begin sommer die aand lekker hier so, op die noot van Tommy Dippenaar, Kobus. Nou gaat ons gesels.
1: Daar is hy te lekker. Ek wonder, sal ek so paar van die WhatsAppjes gegoe lees?
0: Laat weifel.
1: Goeienaand, maandag lekker te welkom Slapchips en opa Kobi. Julle twee ramkijkies en dan word hy huis ingeskakel. Hy sê goeienaand, Vinkel en Koljander, baie welkom in ons huis op die koue maandag aand. Julle muziek gaan die koue maandag weer lekker warm maak. Baie dankie dat julle die koue trotseer om ons luisteraars te vermaak met julle pijp muziek. Sien uit na die trein van gister. Ry veilig terug huis toe en is morgen hy wat so sê. Hier is een in Michal, sê, hier so, naand van Kiel en Koljander, ek wil graag een ou collega, goeie pel, Karen Botha, geluk wens met haar verjaarsdag. Ek hoop, daar is nog baie geseende jare voor. Nou ja, kyk nou daar. En dan André, hy sê, naand sê, gooi koole, ons is in die huis, koud en nat hier bo op die berg. Vier waar is brand en sit en suig aan een ouros met baie eis. Yeah. Dit is veilig, ja, nee.
0: Dit is al boop die berg, nee, dan Gramstad, waar hy nou vanaan af luister.
1: Ja, ja.
0: Dan moet
1: ja.
0: Jy weet hoe koud is dit, hy kan.
1: Ja, nee. Maar na Kleinans vraag, André, wie sing hierdie liedjie in die begin?
0: Weet jy, Kobus, ja, ons is skuldig daar. Ja, nee. Ons is skuldig. Ons gaan nie uitbreng nie, maar ons is skuldig.
1: Ja, nee, en Tian daar van Botswana af, hy is ingeskakel. Ek sien die man het geslag. Ja, het lijkt vir my. Dit gaan lekker daar. Nee, het gaan lekker. Goeienaand, Vinkel en Koljander. Die een is so stout soos die ander. Man, ons geniet die muziek vreselijk baie. Great program, julle twee boetas, hou so aan. Ek en vroulief het nou nie vernis op die vloer so bietjie val gedraai. Groete en liefde aan elkeen van ons kinders hier. En ook oor see, lief julle allemaal. Dankie julle twee bykies.
0: Hey,
1: ja, nee, kijk, hy twee bykies, hulle werk, papa. Ons luister lekker, veilig rij huis toe.
0: Ek wil nou net vir jou sê, o, Henny, nee, hy praat nou sêk nou maar van die jeningkies waar hy moet op hy rak kom, verstaan jy?
1: Nee, absoluut, dit moet. Vinkel en Koljander, ek mis Dolfse onderhoud vir niks. So, ek het myself uit IC

Johnny Blow, van de hemel. Vastgegroeid aan sikkelbos en mupani. Anker een rooi grond en basalt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Volg ons op Instagram @luisterfm. Volg ons op Instagram @luisterfm.